0: belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Iraanse president Pezeshkian is het principeakkoord met de VS wel een belangrijke stap, maar moet een definitief akkoord nog worden uitgewerkt. Hij zegt dat Iran voorbereid blijft op alle scenario's, met of zonder deal. Ondertussen zegt de militie Hezbollah dat zij met raketten en drones een Israëlische opmars in Zuid-Libanon heeft aangevallen. Ook meldt een bron dat Libanon niet is geïnformeerd over de voorwaarden van het akkoord. Iran stelde als harde eis dat Israël niet meer zou aanvallen. In navolging daarvan zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de Israëlische troepen voorlopig actief blijven in Libanon, Gaza en Syrië. Volgens Netanyahu blijven ze militairen daar zolang dat volgens Israël noodzakelijk is. Hij verdedigde ook de militaire acties van Israël en de Verenigde Staten tegen Iran, die volgens hem een nucleaire dreiging voor Israël hebben weggenomen. Netanyahu erkende dat hij en de Amerikaanse president Trump niet altijd dezelfde koers varen, maar hij zegt dat voor hem de veiligheid van zijn eigen land voorop staat. Een Amerikaanse bommenwerper is neergestort in de staat Californië. Het gaat om een B-52 Stratofortress van de United States Air Force. Het toestel stortte kort na de start neer bij Edwards Air Force Base. Maar hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en zijn nog ter plaatse. Het is niet bekend of en zo ja hoeveel slachtoffers er zijn gevallen. De Stratofortress werd ook ingezet in de oorlog in Iran. En China beweert dat buitenlandse inlichtingendiensten zeedieren inzetten om informatie te verzamelen in Chinese wateren. Volgens het ministerie van Staatsveiligheid zijn vissen en zeeschildpadden uitgerust met sensoren om gegevens door te sturen over onder meer zeestromen, temperatuur en militaire activiteiten langs de kust. China spreekt van een onzichtbare oorlog in zeegebieden rond de eigen kust, maar noemt geen landen. Vissers krijgen beloningen voor het vinden van verdachte apparatuur in zee. Het weer vrijwel droog met nog wel kans op een buitje bij 6 tot 14 graden en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag krijgen we zonnige perioden en blijft het overwegend droog. Het wordt dan zo'n 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die sluiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Een vrouw is met haar auto dwars door de muur van een supermarkt van Jumbo in Nunspeet gereden. De Porsche Cayenne, die minimaal een ton kost, kwam bij de hoofdingang tot stilstand en veroorzaakte flinke schade in de winkel. Bij het incident raakte niemand gewond. Volgens lokale media ging het vermoedelijk mis tijdens het inparkeren van de bolide. De politie heeft het rijbewijs van de bestuurster ingenomen. Hoe het ongeluk bij de supermarkt in Nunspeet precies kon gebeuren, wordt onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: En

0: 1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. In de verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het is nog onduidelijk wanneer twee sterk vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden daadwerkelijk dichtgaan. De Omgevingsdienst bereidt sinds een maand de intrekking voor van de vergunningen van de twee kooksgasfabrieken. De fabrieken overschrijden al langere tijd de milieunormen door een hoge uitstoot van schadelijke stoffen. Tata Steel heeft zelf ook aangegeven de installaties versneld te willen sluiten, maar niet wanneer. Provinciale Staten van Noord-Holland is ook voor die stuiting. De Israëlische premier Netanyahu stelt zich opnieuw kandidaat voor het premierschap bij de verkiezingen later dit jaar. Tijdens een persconferentie zei Netanyahu dat hij de verkiezingen wil winnen. Maar volgens recente peilingen dreigt zijn coalitie de meerderheid in het parlement te verliezen. Ook vindt de meerderheid van de Israëli's dat hij zich niet opnieuw kandidaat zou moeten stellen. Maar ook de oppositie lijkt zonder samen te werken met Arabische partijen geen meerderheid te halen in Israël. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die een maximum stelt aan het premierschap. Daardoor kan een premier nog maar 2 termijnen, in totaal 8 jaar, aanblijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht en sluit oud-premier Orbán uit van een nieuwe termijn. De regerende TISA-partij van premier Magyar noemt de wet een stap richting herstel van de democratische rechtsstaat. Orbáns partij spreekt juist van een politieke aanval op de voormalige premier. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Harderwijk en Nijkerk 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: Van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Mag.
11: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
11: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
13: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
14: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.
15: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
16: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
17: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
19: Voor jou is de weg opgaan vanzelfsprekend. Voor iemand met een dwarslesie is het een enorme uitdaging. Maar jij kunt het verschil maken in hun mobiliteit. Met jouw hulp kunnen zij weer verder. Doneer nu op helphesselverder.nl. En help mee met de aanschaf van een broodnodige rolstoelbus. Help Hessel verder. Ga naar de website helphesselverder.nl en doneer.
20: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Sarah Rees wordt vandaag geknuffeld. Een moderne popsound. Lekker fris en eigentijds klinkt het. Eigentijds wel op de dinsdag hoog in het aandeel. Vanmiddag tussen 5 en 6 bijvoorbeeld bij Joost van der Mel in Good Music Time. Vandaag dus de knuffeltrek voor deze dinsdag. Goedemorgen zeggen we.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Al bijna 40 jaar.
2: Radio Nunspeet.
0: Van harte welkom vanuit het muzikale hart van Oeleburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nunspeet, TV Nunspeet en TV Nunspeet Tekst. Aandacht hebben we voor de berichtgevingen uit de ochtendkranten van vandaag. Het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en De Stentor. We hebben de vaste items tussen 8 en 9 uur. Hollandse klomplaat, de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde. Roy Orbison hebben natuurlijk ook aandacht voor het weer. Weer en verkeer, over gesproken. Nou, laten we even kijken naar het lijstje. Het valt reuze mee. 5 files in heel onze provincie Gelderland. 13 kilometer in totaliteit. Rustig. Ochtendspit op deze dinsdagochtend. Apeldoorn richting Amsterdam. Dat is de A1. Een kleine 3 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Voorthuis en Hoevelaken. De tweede en de laatste melding op dit moment. De A28 Zwolle richting Amersfoort. 3 kilometer stilstand verkeer tussen Harderwijk Zuid en Strandhulde. Vandaag verloopt meest droog met in de middag flink wat zon. Met 22 à 23 graden wordt het al wat warmer dan de voorgaande dagen. Vanavond komen opklaringen voor, maar in de loop van de nacht raakt het bewolkt. En de minima liggen dan zo rond de 12 graden Celsius.

kwart over zeven. Goedemorgen, dit is de Veluwe Zondop. Voor Nunspeet en de wijde omgeving ook te beluisteren bij onze collega's van AE Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. De burgemeester van Harderwijk, Jeroen Joon, die heeft gisteren in de rechtbank zijn online belagen persoonlijk geconfronteerd. Een 73-jarige man uit Hierde stond terecht voor het plaatsen van bedreigende, maar ook beledigende berichten op sociale media. Volgens de rechtbank richtte de man zichzelf vanaf 2025 herhaaldelijk op de burgemeester, onder meer vanwege plannen voor de opvang van asielzoekers in Harderwijk. Ondanks meerdere waarschuwingen van de politie en ook opgelegde contactverboden bleef hij gewoon doorgaan met het plaatsen van deze berichten. Tijdens de zitting verklaarde burgemeester Joon dat de bedreigingen een grote impact hebben gehad op hem en ook zijn gezin. Hij vertelde dat hij zich regelmatig onveilig voelde en ook benadrukte dat online bedreigingen een bedreiging vormen voor de democratie. De rechtbank stelde dat dezelfde regels gelden op sociale media als in het dagelijkse leven. De verdachte kreeg een taakstraf van 100 uur opgelegd en daarnaast kreeg hij ook een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Als hij opnieuw de fout ingaat, moet hij alsnog de cel in. Zo laat me dat allemaal weten in de regiobladen van vandaag. Het is 7:15 geweest. Goedemorgen. De hits gaan op en neer wat betreft de jaartallen. Verstaanbaar gaan we terug in de tijd. Dit is Quintus en de Grote Race.

Back to the 90s, en dat deden we met de single van Charles and Eddie en Will I Lie to You. Daarvoor hadden we trouwens ook nog die hitsingle van Robin Gibb, en dat deden we met The Limp Light. Goed, we gaan nog even terug naar het nieuws voor vandaag. Berichtgeving uit de diverse ochtendbladen. De gemeente Nijkerk gaat het naoorlogse erfgoed uit de periode 1940 tot 1990 in kaart brengen. Daarmee wil de gemeente beter inzicht krijgen in de bijzondere gebouwen, wijken en ook infrastructuur die zijn ontstaan tijdens de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De gebouwen en ook woonwijken uit deze periode vertellen volgens de gemeente het verhaal van hoe Nederland omging met grote uitdagingen als woningnood, bevolkingsgroei, maar ook veranderde woonwensen. Omdat deze gebouwen relatief jong zijn, wordt hun historische waarde vaak onderschat. Een bijzonder

Een ander voorbeeld van dit erfgoed zijn de woningen van architect Jan Verhoeven in Hoevelaken. Zijn onderwerpen, aan onder meer de Bijenvlucht. En ook, die staan toch wel bekend om hun opvallende architectuur, ruime opzet en aandacht voor sociale verbinding tussen de bewoners. Na de oorlog verschenen in Nijkerk nieuwe woonwijken die snel gebouwd konden worden om de woningnood aan te pakken. Vanaf de jaren 50 kwam er meer aandacht voor leefbaarheid, groen en ook voorzieningen dicht bij huis. Later ontstonden woonerven en de zogenoemde bloemkoolwijken met veel groen en rustige straten waar langzaam verkeer centraal stond. Met de inventarisatie wil de gemeente Nijkerk voorkomen dat waardevolle gebouwen en ook buurten verdwijnen voordat hun maatschappelijke en ook historische betekenis wordt erkend. Bovendien kunnen de oplossingen uit het verleden volgens de gemeente inspiratie bieden voor de woningbouwopgave van vandaag. Nou, goed, niet om het een of ander. Het is allemaal heel erg leuk en zo met dat bouwen en dat soort zaken meer. Maar ja, vroeger hadden we natuurlijk geen last van de Natura 2000 en ook niet van stikstof en dat soort zaken meer.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui, in de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Barneveld 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

Hello talking, you're my heart, you're my soul. Hier op Radio Dus bij de Veluwe staat op voor deze dinsdag, de 16e juni 2026. We kijken nog eventjes naar het sportnieuws. VV Barneveld die heeft namelijk een nieuwe hoofdtrainer gevonden. De 45-jarige Harderwijker, ja en daar gaan we. Abdelkarim die volgt Jason op. En dat allemaal op de zaterdag bij de vijfde klassers. Hij komt over van Roda 46, waar hij het afgelopen seizoen als assistent-trainer actief was. Eerder stond hij als hoofdtrainer voor de groep bij Bas uit Biddinghuizen en vervulde hij trainingsrollen, onder meer bij VVOG Harderwijk, FC Homere en ook bij VV Zeewolde. Ja, en over sportnieuws gesproken. Voetbalclubs op de West-Veluwe die hebben zich tot deze zomer opvallend roerig getoond op de transfermarkt. Tot nu toe zijn er al 95 overschrijvingen geregistreerd. Flink meer dan de ongeveer 75 van vorig jaar. Ook VVOG Harderwijk was bijzonder actief. De club ziet 11 spelers vertrekken en heeft inmiddels 9 nieuwe spelers vastgelegd. Een van de bekendste nieuwkomers is Christian van Hussen, die overkomt van Sportlus 46 en eerder uitkwam voor DVS 33 uit Ermelo. Volgens technisch commissielid Edmund Mijnheer hangen de vele wisselingen samen met ambitie, beleid en ook het creëren van kansen voor talentvolle jeugdspelers. Tegelijkertijd zoeken clubs naar versterking die direct van meerwaarde kunnen zijn voor het eerste elftal. Mijnheer ziet dat meerdere clubs in de regio, waaronder ook VV Nunspeet en FC Horst, ambities hebben om hoger op te komen en daarom actief rondkijken naar nieuwe spelers. De transferperiode is nog niet helemaal voorbij, waardoor het aantal overschrijvingen op de West-Veluwe mogelijk zelfs boven de 100 gaat uitkomen. Volgens VVOG ligt daarna de uitdaging vooral in het behouden van spelers en ook het bouwen aan een stabiele selectie. Nou, hoe dat allemaal in Nunspeet gaat, daar zijn ze ongetwijfeld ook druk mee bezig. De hoofdtrainer natuurlijk, Gert-Jan Karsen, is daar onder andere

Het is Olivia Newton-John, de dame die een aantal grote hits heeft gescoord. Solo, maar ook natuurlijk samen met John Travolta. Uit de o zo bekende dansfilm Grease. Physical, daarvoor, jij denkt dat je alles mag van mij. Dat was natuurlijk de doorbraak voor Frans Duits. In de gemeente Oldebroek blijft onduidelijk hoe het nieuwe college wil omgaan met de opvang van asielzoekers. De coalitie van CVO, SGP en de ABO heeft hierover afspraken gemaakt, maar die houden nog eventjes de plannen voorlopig geheim. Tijdens een raadsbijeenkomst uiten de oppositiepartijen, het CDA, de ChristenUnie en ook Sociaal en Duurzaam Oldebroek hun frustratie over deze geheimhouding. Zij wilden duidelijkheid over de koers van het nieuwe bestuur, maar kregen nauwelijks antwoorden. De discussie draait vooral om de spreidingswet. Volgens de wet, of die wet, moet ik zeggen, moet Oldebroek 141 asielzoekers opvangen. CVO-leider Tom de Nooier heeft eerder aangegeven maximaal 100 asielzoekers te willen gaan toelaten. Coalitiepartners, SGP en de ABO hebben juist laten weten zich aan de wet te willen houden. Volgens de coalitie is afgesproken om tot de presentatie van het coalitieakkoord geen inhoudelijke uitspraken te doen. Oppositiepartijen vrezen daardoor onduidelijkheid over een belangrijk onderwerp dat tijdens de verkiezingen veel aandacht heeft gekregen. De plannen van het nieuwe gemeentebestuur worden 29 juni aanstaande openbaar gemaakt. Dan moet duidelijk worden hoe Oldebroek invulling wil gaan geven aan de opvang van de asielzoekers. Zo, laat me dat allemaal ook vandaag weten in de regiobladen. Goed, wat hebben we dan nog meer voor je wat betreft het nieuws? Nou, vervoersbedrijf EBS moet een boete van maar liefst €555.300 betalen vanwege tegenvallende prestaties in 2024. De bussen reden namelijk regelmatig te laat of vielen helemaal uit in de regio IJsselvecht, ook een aantal delen van Gelderland, Overijssel en ook Flevoland. De problemen werden onder meer veroorzaakt door personeelstekorten, technische storingen en ook laadproblemen bij elektrische bussen. Vooral tijdens koude winterdagen zorgden de lege accu's en ook laadproblemen voor veel uitgevallen ritten. De provincie Gelderland, maar ook Overijssel en Flevoland, die opdrachtgever zijn voor het regionale busvervoer, hadden EBS eerder al een boete van €3,5 miljoen opgelegd over 2023. En die nieuwe boete dus voor 2024 is inmiddels definitief. Volgens de provincie zijn er inmiddels verbeteringen zichtbaar. Uit cijfers over het eerste kwartaal van 2026 blijkt dat meer bussen op tijd rijden. Dat meldt allemaal ook vandaag dus in de bladen. Maar goed, toch blijft het aantal uitgevallen ritten nog te hoog, mede door technische problemen met de nieuwe elektrische bussen. Maar ook voor de vestiging in Harderwijk en Nagelen zoekt men nog personeel. Tijdens de komende zomerperiode verwacht het bedrijf moeite te hebben om voldoende chauffeurs beschikbaar te hebben voor de volledige dienstregeling. Dit meldt allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. 8 minuten voor 8. We gaan er even dus uit voor reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffelplaat staat voor je klaar. En dan tijd voor het vervolg. Met onderweg natuurlijk de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop en de liefde. Roy Orbison en straks ook nog meer over het weer. Hoe staat het ervoor wat betreft de files? A1 op dit moment, Apeldoorn richting Amersfoort. 3 kilometer tussen Kootwijk en Stroe. A28, Amersfoort richting Utrecht. 4 kilometer, komt er nog luk. De hoofdrijbaan is dicht. Stilstaand verkeer tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd. En de laatste op de N50, Emmeloord richting Zwolle. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Kampen.

0: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties, alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen, of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
1: Als u op zoek bent naar een, of misschien een, of wellicht een, dan moet u toch echt naar Van Geene Auto's in Nunspeet. Daar kunt u terecht voor gebruikte personen- en bedrijfsauto's van alle merken in alle prijsklassen. Van Geene Auto's in Nunspeet. Moderne werkplaats, persoonlijke service en kwaliteitsoccasions. Kijk op vangeneauto's.nl. Oh, en die daar is voor mij.
2: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
3: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
1: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
3: Kringloopwinkel, De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel rond.
1: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
4: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3 uur gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
5: Bij Sluimer en van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Van den Pol Mode.
8: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
7: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
8: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
11: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
10: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skripetsky maakt de naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
12: Hier is Rezaian. Goedemorgen Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
10: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
14: De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is extra vertraging. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt dan langsgeleid via de parallelrijbaan.
13: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
15: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
16: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
17: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
18: Mag.
19: Wat mag?
18: Je weet wel, Mac.
19: Hè?
18: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
20: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
21: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
22: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
23: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
24: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
25: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
26: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
0: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: De Veluwe start op met Marcel Bonte.
1: En die zegt een goeiemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
1: Inmiddels is het 9 minuten over 8.
2: Radio Nunspeet.
1: En welkom terug, het tweede uur van de Veluwe start op met zo dadelijk de Hollandse Klomblaad. We steunen daarmee onze WK-toppers, oftewel Oranje. André Hazes staat voor je klaar. En daarachteraan hebben we natuurlijk ook aandacht voor de jarige van vandaag. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. En straks de verjaardagshoroscoop, maar ook de spreuk van de liefde echte liefde is. Verder natuurlijk Roy Orbison en de headlines van 8:30. En ook een update wat betreft het weer voor vandaag en de komende dagen. En verder ook nog eventjes wat berichtgevingen uit de ochtendbladen wat betreft vandaag. Nou, over het nieuws gesproken. Een bezoekje brengen aan de Jumbo in Nunspeet kreeg gisteren wel een heel onverwachte wending. Een vrouw reed met haar auto door de gevel van de supermarkt en kwam vlakbij de bloemenafdeling tot stilstand. Hoe dat ongeval nou precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De bestuurster bleef gelukkig ongedeerd en ook verder zijn er geen andere gewonden gevallen. Volgens een medewerker van de supermarkt is het vooral flink schrikken. Gelukkig is er alleen sprake van materiële schade. Door de botsing raakte de gevel en ook een deel van het interieur beschadigd. Brokstukken kwamen op de winkelvloer terecht. De omgeving rond de beschadigde gevel werd afgezet. Hulpdiensten zijn daar ter plaatse geweest om de situatie veilig af te handelen. De exacte omvang van de schade wordt nog onderzocht. Zo laat me dat weten aan onze nieuwsredactie.
3: Altijd dichtbij, altijd actueel. De Veluwe start op met Marcel Bonte.

0: onze klopblad voor vandaag. André Hazes, wij houden van Oranje. Komende zaterdag 20 juni mogen ze weer aantreden. S'avonds om 7 uur speelt Nederland tegen Zweden. Het is inmiddels nou zo goed als 10 minuten voor 8:30.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Nou, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Dit is horoscoop voor 16 juni 2026. Vandaag trek je gemakkelijk positieve mensen en ook fijne gesprekken aan. Laat je niet uit balans brengen door de mening van anderen. Vertrouw op je eigen gevoel, want juist door jezelf te blijven straal je kracht, rust en ook zelfvertrouwen uit. En dat is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. Deze dinsdag doe je voordeel daarmee. En om de spreuk van de liefde, echte liefde is samen groeien zonder jezelf te verliezen. Goedemorgen, 8:50. Dit is de Veluwe, staat op voor deze dinsdag. Met onderweg Ruben Hillen, 20 seconds, Meteor, nooduitgang. Maar eerst You Get What You Give. Dames en heren, jongens en meisjes, dit is die heerlijke. Groot hit voor de New Radicals hier op Dunspeet.

van Dunsveet. You get what you give. Het is 7 voor half 9. We gaan nog even terug naar het nieuws vanuit Dunsveet. Burgemeester Celine Blom die roept namelijk inwoners van Dunsveet op om verdachte situaties te melden. Ook als zij dat liever anoniem willen doen. Volgens haar kan dat juist in een dorp waar veel mensen elkaar kennen de drempel hoog zijn om melding te maken van mogelijke criminaliteit. In een weblog wijst Blom op het belang van meld misdaad anoniem. Via deze organisatie kunnen inwoners volledig anoniem informatie doorgeven over verdachte situaties in hun buurt. Volgens de burgemeester heeft anoniem melden in Dunsveet al resultaat opgeleverd. Zo leidde een tip eerder tot het oprollen van een hennepkwekerij en kon dankzij een andere melding een drugsdealer worden aangehouden. Blom benadrukt dat melders geen bewijs hoeven te hebben.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen kan veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten enkele bui, vanmiddag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land staan nog een paar wat langere files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Eemnes en Muidenberg. 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle Noord 9 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd 8 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

0: Frozen en de 10 Kings, een empty cup hier op Radio Nunspeet. Tijdens de Veluwe start-up. De gemeente Nunspeet heeft een plan voor de bouw van 10 appartementen aan het Dorpspad afgewezen. Volgens het college is het project te grootschalig en levert het een negatieve bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. Wethouder Jaap Groothuis benadrukt dat woningbouw op deze locatie wel mogelijk is, maar dat het huidige plan te massaal wordt gevonden. De appartementen waren bedoeld voor het sociale, maar ook het middensegment. Fractievoorzitter Sander Kouwenberg ziet op deze plek juist mogelijkheden voor seniorenwoningen met een zorgfunctie. De wethouder geeft echter aan dergelijke woningen liever op een andere locatie. Aan de Laan te realiseren bijvoorbeeld. Ook een woningbouwplan aan de Uddelenweg in Elspeet gaat voorlopig niet door. Het plan voor 7 woningen ligt volgens de gemeente te dicht bij een bedrijventerrein waarvan de ontwikkeling nog niet is afgerond. En daarom verleent de gemeente op dit moment geen medewerker aan dat project. Dat melden ze allemaal ook in de diverse bladen. Zo zie je maar weer. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft woningen en zo? Nou, een voormalig vakantiepark aan de Horsterparkweg in Ermelo wordt omgevormd tot een woonwijk met 18 woningen. Het terrein van recreatiepark Timar Imor krijgt een officiële woonbestemming. En dat is bijzonder omdat recreatiewoningen, maar ook vakantieparken, normaal gesproken bedoeld zijn voor tijdelijk verblijf en niet voor permanente bewoning. De gemeente, ontwikkelaar en ook andere betrokken partijen hebben afspraken gemaakt over de herontwikkeling van het gebied. Daarbij is volgens de initiatiefnemers nadrukkelijk gekeken naar de inpassing in het bestaande landschap. Het bosrijke karakter blijft volgens hen behouden door te bouwen op een bestaand recreatieterrein, de woningen ruimte om te zetten en gebruik te maken van natuurlijke materialen zoals hout. De nieuwe woningen worden gebouwd op kavels van ongeveer 320 tot 500 vierkante meter. Zo schrijft onze streekredactie het allemaal en dat is de VRMG. Goedemorgen, 6:30 inmiddels. Tom Jones staat voor je klaar. It's not unusual, maar eerst de nieuwe van Robert van Hemert bij de Veluwe staat op. Ik heb het over de Zandloopster.
1: Het geluid van de Veluwe.
0: Al bijna 40 jaar.

0: Tom Jones hier op de radio. En dat deden we met die grote hitsingle. En dat was al begeten, It's Not Unusual. Eens even kijken, het is inmiddels 12 over half 9. Betekent de update. Ja, hoe staat het ervoor? Nou, ik kan je melden dat we vandaag begonnen zijn met vrij veel bewolking. Lokaal nog een enkele bui. In de loop van deze dinsdagochtend wordt het vanuit het westen wat droger en breekt ook de zon steeds vaker door. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zonnige periodes elkaar af en het blijft overal droog. De temperatuur loopt op naar zo'n aangename 23 tot max 24 graden. Vanavond rustig zomerweer met flink wat ruimte voor de zon, weinig wind. De nacht na woensdag neemt de bewolking toe. Kan er vooral in het noorden van Gelderland wat lichte regen vallen. In het zuiden blijft het waarschijnlijk droog en de minima liggen rond de 14 graden. De komende dagen wordt het steeds warmer. Woensdag morgen start nog vrij bewolkt, maar in de middag breekt de zon steeds beter door. Het wordt dan 23 tot zelfs 25 graden. Donderdag belooft een prachtige zomerdag te worden met volop zon en temperaturen tussen de 29 en de 30 graden Celsius.
1: Marcel Bonte.
2: Marcel Bonte.

Voor vanochtend vroeg in de ochtend van 7 tot 9. De Veluwe staat op zo dadelijk de ochtendkracht hier op Radio Nunspeet met Roy Scheerman. Er kan weer gestemd worden op een van de drie. Die staat weer op de Facebookpagina van RTV Nunspeet. Welke van de drie heerlijke hits wil jij graag gedraaid hebben om 11:45? Stemmen kan tot 11:30, dus bij deze nodigen we je daarvoor uit. De Veluwe staat op. We zijn er morgen weer om 7 uur, frisse fruitig. En wat mezelf betreft, vanmiddag weer tussen 12 en 2... met het nieuwsprogramma Eet Ik Smakelijk. Samen met Ricky Vissenberg aan de telefoon. 16 juni, dinsdagochtend. De Veluwe staat op, sluiten we af met Level 42. Dit zijn ze met de Love.

0: kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer. Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
2: Uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
3: Oh, oh, oh, Agro Tuin en Dier.
2: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agro Tuin.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij kinderdagverblijf Inie Mini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inie Mini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
1: Wij waren goed voor elkaar.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
4: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
5: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd.
6: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
7: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio.
9: Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Dat heeft de Rotterdamse politie laten weten op X. Het ernstig gewonde jongetje werd nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar is uiteindelijk in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Hoe de tweejarige peuter gisteravond uit het raam kon vallen is nog onduidelijk. De politie in Rotterdam gaat niet uit van opzet, maar van een tragisch ongeval. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daaruit bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Zo blijkt uit de inventarisatie van de Telegraaf. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. Medische hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar konden de man niet meer redden. Het ongeval gebeurde tijdens een zogenoemde oefening vrij rijden, melden Belgische media. De Nederlander zou te hard hebben gereden en is met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Volgens de regionale omroep L1 komt de 53-jarige man uit de omgeving van Maastricht. Volgens nog onbevestigde berichten op sociale media uit Elslo. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. De Amerikaanse B-52, een langafstandsbommenwerper, stortte gisteren neer tijdens een routinemissie. Het is een van de oudste vliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Het laatste dodelijke ongeluk met een B-52 in de VS was in 2008. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kant of wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files in het midden van het land losten geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer nog langzaam tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes, 9 kilometer met een half uur extra reistijd. Er stond een auto met pech stil, maar de rijbaan is weer vrij. A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle Noord 11 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Elders op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen de afrit Maarn en knooppunt Rijnsweert 11 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen de afrit Loenen en knooppunt Beekbergen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het tweejarige jongetje dat gisteravond uit een raam op de tweede verdieping van een woning in de Rotterdamse wijk Sjaloos was gevallen, is overleden. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Na een val op het circuit van Zolder in België is gisteren een 53-jarige

0: Nederlandse motorrijder om het leven gekomen. In een verklaring van de luchtmachtbasis Edwards in Los Angeles staat dat de 8 bemanningsleden van de verongelukte bommenwerper waarschijnlijk zijn overleden. Volgens de luchtmachtbasis, waar het toestel kort voor de crash vandaan was vertrokken, was het ongeluk niet te overleven. Het weer, wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op wat regen. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Het gebruik, de interesse en het vertrouwen in het nieuws daalt gestaag, meldt het Commissariaat voor de Media op basis van een rapport van het Digital News Report. In 2018 had 61% van de Nederlanders nog interesse in nieuws. Dat is nu gedaald naar 45%. Ook was er een flinke groei van de groep die geen of nauwelijks interesse in nieuws heeft, zo staat in het rapport. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Volgens het RIVM veroorzaakt hittestress zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. Wordt er niets gedaan, dan zou dat kunnen oplopen tot 3800 per jaar in 2050. In een manifest wordt het kabinet door de organisaties opgeroepen om landelijke minimumnormen voor bomen en openbaar groen vast te leggen. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Met deze nucleaire brandstof heeft het land de komende 2 jaar voldoende energie, aldus Starmer, die eraan toevoegde dat de G7-landen collectief stappen moeten zetten om een vredige toekomst voor Oekraïne veilig te stellen. Naast de levering van verrijkt uranium komen er ook nieuwe Britse sancties voor Rusland. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Per aanbieder werden 10 verschillende advertenties onderzocht. Daarbij bleek dat er voor ruim 1 op de 3 pakket vakantiereizen bij het afrekenen tussen de 100 en 150 euro meer moest worden betaald. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd 8 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De hoofdrijbaan is dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit het jaarlijks overzicht van het nieuws dat vandaag wordt gepubliceerd blijkt dat Nederlanders steeds minder vertrouwen hebben in het nieuws. Verschillende maatschappelijke organisaties melden dat ruim 800.000 Nederlanders in versteende buurten wonen met te weinig groen en daardoor zijn deze mensen extra kwetsbaar voor hitte. Op de G7-top in het Franse Evian heeft de Britse premier Starmer meegedeeld dat het Verenigd Koninkrijk verrijkt uranium aan Oekraïne gaat leveren. Uit een inventarisatie van de Telegraaf komt naar voren dat grote vakantieaanbieders geregeld prijzen promoten die in werkelijkheid helemaal niet voor dat bedrag te boeken zijn. Het gaat onder meer om advertenties van Corendon, Prijsvrij, D-Reizen, de vakantiediscounter, TUI en Sunweb. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. De man ging in hoger beroep. Ondertussen had hij zijn diensten bij de organisatie van de marathon aangeboden. Toen de gemeente erachter kwam wie het EHBO-plan had opgesteld, werd de vergunning voor de marathon ingetrokken. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Beelden laten zien dat de vrouw door de instructeurs wordt opgetild, haar armen spreidt en naar voren wordt gegooid. 2 instructeurs sloegen op de vlucht toen ze doorhadden wat er met de vrouw gebeurd was. Samen met een 3e instructeur worden ze nu aangeklaagd voor doodslag. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De handel nam af met meer dan de helft vergeleken met vorig jaar. Toen lag de invoer uit de golfregio op gemiddeld 642 miljoen euro per maand. In april was dat 293 miljoen. Het grootste deel bestond uit ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. Waarschijnlijk gaat de straat van Hormuz vrijdag weer open na ondertekening van het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12, Duitse grens naar Utrecht, lag bij knooppunt Grijsoord rommel op de weg. Hierdoor heb je nog 10 minuten op onthoud. Daardoor is het ook druk op de A50, Apeldoorn naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg, 4 kilometer file en heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Komend weekend gaat de marathon van Sneek niet door. Gebleken is dat het EHBO-plan gemaakt was door een nephulpverlener die eerder dit jaar veroordeeld werd, omdat hij zich onder meer tijdens de Sneekweek in 2024 als politieagent en ambulancemedewerker had voorgedaan. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. In Brazilië zijn 3 bungee-jump-instructeurs aangeklaagd voor betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige Braziliaanse vrouw die afgelopen weekend 40 meter naar beneden viel omdat haar bungee-jump-touw nergens aan was vastgemaakt. Door de sluiting van de straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen in Nederland uit de Golfstaten een stuk lager dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt 18 tot 25 graden bij een zwakke zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: beste muziek. AN Radio is thuis in jouw regio.
1: Ah. Let's go.

Operator.

0: Basis in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. Uit de meest recente meting blijkt dat de gezondheidswinst in 2030 groter zal zijn dan men eerder dacht. Als het voorgenomen beleid wordt uitgevoerd, gaat het om 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016. Iedere 2 jaar wordt door het RIVM het effect van het Schone Luchtakkoord op de gezondheid van mensen berekend. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. De man reed onder invloed met hoge snelheid een groep carnavalvierders aan. Bij dit drama vielen 7 doden en tientallen gewonden te betreuren. Zijn broer reed als passagier mee in de auto. Hij werd schuldig bevonden aan het niet verlenen van hulp aan slachtoffers. Morgen zal de rechter bekendmaken welke straf het tweetal krijgt. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. Zo zouden bedrijven als Shell en Engie fossiel gas als schone en klimaatvriendelijke keuze presenteren. Energiebedrijven zouden ook fossiel gas vermengen met een beetje groen gas en het dan verkopen als groene energie. De consumentenorganisaties willen dat de autoriteiten ingrijpen met boetes voor bedrijven die consumenten misleiden met zogenoemde groene claims. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Volgens de Amerikaanse president Trump was het akkoord gisteren al elektronisch ondertekend. Vrijdag vindt dan de ondertekeningsceremonie plaats. Arachi zegt dat de gesprekken daarna van start gaan en dat iedere Israëlische aanval of constante Israëlische aanwezigheid in Libanon een schending van het tijdelijk akkoord zijn. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat het terugbrengen van luchtvervuiling meer effect op de gezondheid heeft dan 2 jaar geleden werd verwacht. In België heeft het Openbaar Ministerie een celstraf van 27 jaar geëist tegen de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in 2022. Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hebben bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen energiebedrijven vanwege greenwashing. De Iraanse buitenlandminister Arachi laat weten dat de gesprekken over een vredesakkoord met de Verenigde Staten waarschijnlijk vrijdag in Zwitserland beginnen. Dat is de dag waarop de voorlopige overeenkomst tussen de landen officieel in moet gaan. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Denk bijvoorbeeld aan de locatie van militaire kerosineleidingen. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Trump vertelde afgelopen weekend al dat hij ook met de Russische president Poetin heeft gesproken en hem gezegd heeft dat Rusland en Oekraïne een akkoord moeten sluiten. Trump vindt het hele gebeuren in Oekraïne belachelijk. Deze oorlog gaat ten koste van vele levens. Trump beloofde dat hij zal doen wat hij kan doen. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers, omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Iedere dag zijn daar zo'n 22 medewerkers aanwezig om asielzoekers te helpen. De hulpverleners komen uit het hele land. Het gaat om medewerkers die betaald krijgen, maar ook vrijwilligers. Het Rode Kruis heeft vacatures openstaan voor betaalde krachten en nieuwe vrijwilligers. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het slachtoffer werd gisterochtend doodgeschoten, daarna werd er een klopjacht op touw gezet. Volgens Poolse media was de Rus een kunstenaar die spotprenten maakte van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. Op dit moment wordt de betrokkenheid van de opgepakte mannen onderzocht. Het weer. Af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Vandaag was al beter dan het was.
1: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij later vandaag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega Zelensky. De leiders zijn voor de G7-top in Frankrijk. Het Rode Kruis is op zoek naar nieuwe medewerkers omdat de organisatie behoorlijk druk is met de hulpverlening bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na de moord op een Russische Poetin-criticus in het oosten van Polen heeft de politie twee personen uit Belarus gearresteerd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de straat van Hormuz weer geopend zou worden. Volgens Trump gaat de zeestraat vrijdag open nadat de Verenigde Staten en Iran het vredesakkoord ondertekend hebben. Aan de pomp zal het langer duren voordat de benzineprijs daalt. United Consumers meldt dat een liter benzine vandaag €2,47 kost en een liter diesel €2,30. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyadh en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Eerder werd besloten tot 26 juli niet naar de Saoedische steden te vliegen. Vluchten naar Dubai waren tot en met 2 augustus geannuleerd. Veel luchtvaartmaatschappijen namen het besluit de bestemmingen in die regio voorlopig te schrappen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. NRC schreef in april dat gevoelige informatie online te vinden is. De signalen dat er defensiegevoelige infrastructuurgegevens online stonden kwamen vorig jaar al binnen, zegt Jesselkus. Daarna werd informatie afgeschermd, maar dat was niet genoeg. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur moeten wat haar betreft de informatie meteen weghalen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Dit gevecht werd vanwege de 80ste verjaardag van president Trump georganiseerd. Ondertussen zijn er 5 verdachten opgepakt. Het zou de bedoeling geweest zijn dat drones met explosieve gebouwen in de buurt van het kooigevecht zouden aanvallen. Volgens FBI-directeur Kash Patel zijn er door het snelle optreden van de federale dienst verschillende personen in meerdere staten aangehouden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vandaag zijn de olieprijzen naar het laagste niveau in het afgelopen kwartaal gedaald. De prijsdaling zette in nadat de Amerikaanse president Trump aankondigde dat de Straat van Hormuz weer geopend zou worden. Luchtvaartmaatschappij KLM zal voorlopig niet naar de Saoedische steden Riyad en Dammam en naar Dubai vliegen. Vanwege de onrust in het Midden-Oosten komen de vluchten tot en met 9 augustus te vervallen. Twee ministeries zijn door defensieminister Jesselkus gevraagd om informatie over militaire infrastructuur offline te halen. Fox News meldt dat de FBI een mogelijke terreuraanslag heeft voorkomen die tijdens het kooigevecht in de tuin van het Witte Huis had moeten plaatsvinden. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: De stem van jouw regio. A1 Radio.
4: Some people say I look like

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Er is een akkoord bereikt over nieuwe passagiersrechten in de luchtvaart. Daarmee komt een einde aan extra betalen voor handbagage. Een kleine koffer en een handtas of kleine rugzak die onder de stoel kan staan, wordt gratis. Naast de bagageregels krijgen luchtvaartmaatschappijen ook met strengere eisen te maken om reizigers beter te informeren. Claims moeten sneller worden afgehandeld. Luchtvaartmaatschappijen waarschuwen dat de nieuwe regels tot hogere ticketprijzen kunnen leiden. In Italië zijn 7 personen aangehouden voor het saboteren van het spoor tijdens de openingsdag van de Olympische Spelen in februari. Het treinverkeer werd behoorlijk ontregeld doordat het spoor op meerdere plekken door een explosie was vernield en ook waren stroomkabels kapot gemaakt. Verder brak er brand uit in een elektriciteitshuisje. 5 personen zitten vast, 2 hebben huisarrest gekregen. De verdachten zouden lid zijn van een anarchistische groepering. Tijdens de G7-top die op dit moment in Frankrijk plaatsvindt, hebben de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky met elkaar gesproken. Zelensky plaatste een foto op sociale media en schreef daarbij: "Het is altijd belangrijk om standpunten af te stemmen." Trump wil zich meer op Oekraïne gaan richten nu er een akkoord met Iran is gesloten. Eerder liet Trump weten met de Russische president Poetin gebeld te hebben. In dat gesprek heeft hij aangedrongen op een akkoord tussen Rusland en Oekraïne. En de G7-toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er sancties besproken die betrekking hebben op de Russische energiesector, de militaire sector en het bankwezen. Naast het Verenigd Koninkrijk heeft ook Canada aanvullende sancties tegen Rusland aangekondigd. Deze zijn gericht op de Russische schaduwvloot, schepen die gebruikt worden om de sancties te ontlopen. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten.

0: Zeven toplanden zijn akkoord gegaan met nieuwe energiesancties tegen Rusland. Op die manier willen ze de druk opvoeren. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er verband bestaat met depressie, sociale problemen, psychische klachten en zelfdoding. De nieuwe wet verbiedt conversietherapie op kinderen of kwetsbare volwassenen. Wie zich hier niet aan houdt, maakt kans op een boete van €27.500 of een celstraf van maximaal 2 jaar. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond, verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. Vandaag heeft koning Willem-Alexander zijn eerste vlucht in een Airbus A321neo gemaakt. Willem-Alexander heeft zich laten omscholen omdat de KLM overstapt op dit type toestel en de koning 2 tot 3 keer per maand als co-piloot voor KLM vliegt om vlieguren te maken. In maart maakte de koning zijn laatste vlucht als gastvlieger met een KLM Boeing 737 en vorige maand voor het laatst als co-piloot in het regeringsvliegtuig. Tegen een 26-jarige man uit Amerongen heeft het Openbaar Ministerie 2 jaar gevangenis geëist, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, voor het in brand steken van een politiewagen. Dit gebeurde in september vorig jaar tijdens de anti-immigratiedemonstratie op het Haagse Malieveld. Ook wordt er een schadevergoeding geëist. De anti-immigratiedemonstratie liep op rellen uit, waarbij agenten met veel agressie te maken kregen. De politie kreeg de verdachte in het vizier doordat hij in opsporingsprogramma's herkend werd. Het weer, af en toe zon en stapelwolken. Bij een matige wind uit verschillende richtingen is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Zwolle. Bij Apeldoorn is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Valburg heb je 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht, daar is namelijk iemand onwel geworden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Therapie om homoseksualiteit te genezen wordt verboden. De Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Deze conversietherapieën richten grote schade aan, vinden de partijen. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk

0: van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
2: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regioactueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Volgens energieminister Stientje van Veldhoven zit in de gasvoorraad op dit moment ongeveer de helft van het gasgebruik in een normale winter. En er wordt bijgevuld. GasUnie liet vorige week weten dat de gasopslagen nog te leeg zijn. Van Veldhoven stelt dat staatsbedrijf EBN op schema ligt met het vullen en ze wil niet onnodig paniek zaaien door mee te gaan in de zorgen die verschillende Kamerleden over de voorraad uiten. Van Veldhoven heeft vertrouwen en blijft uiteraard alert. De verdachten die op dit moment nog vastzitten voor de explosie in Amsterdam zijn de gewonde 24-jarige Nauval T. en de 25-jarige Yassine B. Beide mannen raakten in de nacht van donderdag op vrijdag zwaar gewond bij de explosie onder de Amsterdamse sportschool. Zij waren waarschijnlijk als enige aanwezig in de ruimte waar de explosie ontstond. Een 20-jarige Amsterdammer is gisteren op vrije voeten gesteld, maar blijft nog wel verdachte. T en B worden morgen voorgeleid en de onderzoeksrechter zal bepalen of ze in voorlopige hechtenis moeten blijven. Het Openbaar Ministerie heeft bekendgemaakt dat de 19-jarige bestuurder die werd opgepakt voor het dodelijk ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde wordt verdacht van dood door schuld. Door het ongeluk dat vorige week donderdag plaatsvond verloren 3 12-jarige scholieren en een schooldirecteur het leven. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris. Besloten is dat de man 2 weken langer in voorlopige hechtenis blijft zitten. De Amerikaanse president Trump wil de overeenkomst met Iran ter beoordeling aan het parlement voorleggen. Dat heeft hij tijdens de G7-top in Frankrijk gezegd. Het tijdelijke akkoord heeft volgens de Amerikaanse president maar 1 doel en dat is voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt. Hij zegt toe dat het document over een paar dagen ook met de media gedeeld zal worden. Volgens Trump gaat de straat van Hormuz vrijdag helemaal open. De zeestraat wordt al maanden door zowel Iran als de Verenigde Staten geblokkeerd. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar ook 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein sta je ook 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, op Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Painted Too Pretty.

Voor de Country Classic gaan we deze week precies een kwart eeuw terug in de tijd. 25 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de Amerikaanse country chart. Keith Urban en Where the Blacktop Ends. Hits from the Heartland, hier is Ian Mansick en Love is Blind.

met de meest recente hitsingle voor Casey Musgraves. Nou, Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. It's from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

Nummer 12 Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on, Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit The Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

First time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn, een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 en een super primeur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. Nieuwe vaccins tegen de Ebola-variant die rondgaat in Congo en Oeganda kunnen mogelijk volgende maand voor het eerst op mensen worden getest. Volgens de internationale vaccincoalitie CEPI liggen de meest gevorderde kandidaten op schema voor een eerste testfase in juli. De G7-landen willen daarnaast hun reis- en quarantaineregels beter op elkaar afstemmen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Europa en de VS trekken honderden miljoenen euro's uit voor de bestrijding van ebola. De Nederlandse gasvoorraden zijn volgens energieminister Van Veldhoven voldoende op weg richting de winter. In de opslag zit nu ongeveer de helft van het gasverbruik van een gemiddelde winter en er wordt nog bijgevuld. Vorige week waarschuwde de GasUnie nog dat de voorraden relatief laag zijn. Maar Van Veldhoven zegt vertrouwen te hebben in het vullen van de opslaglocaties en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Ze spoort de marktpartijen nu ook aan om de gasvoorraden verder aan te vullen. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Bij Muiden is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn bij Heerden ook een kwartier vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein sta je 10 minuten in de file. Op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Nijmegen is de vertraging ook nog 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: AE Radio.
1: AE Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment. En Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get Your Drinking.

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina. En als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy. En move on.

plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Meghan Maroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Worth Your Wild.

2023, Justin Moore en Priscilla Block, You and Me and Whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. Twee plaatsen omhoog naar nummer 7, Morgan Wallen en

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10. Net Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Track Around. En 3 is een zittenblijver. Hate How You Look en George Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de tweede achtereen volgende week en de 16e week notering. Be Her en Ella Langley.

for the first time on Dutch Radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

Blijven staan op nummer 3 deze week. Hate How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have them. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis en Next Thing You Know.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. Uit onderzoek van NOS blijkt dat bij veel lokale protesten tegen AZC's telkens dezelfde groepen van enkele tientallen actievoerders opduiken. Volgens de analyse waren vaste demonstranten aanwezig bij protesten verspreid over het land en riepen ze ook online op om te komen demonstreren. Vooral de beweging Defend is volgens het onderzoek vaak zichtbaar aanwezig. De groepen bestaan meestal uit een mix van lokale bewoners, sympathisanten van buitenaf en een kleine kern van vaste actievoerders. En de luchtkwaliteit in Nederland verbetert sneller dan verwacht. Volgens het RIVM ligt de gemiddelde levensverwachting in 2030 daardoor mogelijk 4 maanden hoger. De doelen van het Schone Luchtakkoord lijken ruimschoots te worden gehaald. Dat komt onder meer door de strengere uitstootregels en de snelle opkomst van elektrische auto's. Betere lucht verkleint volgens onderzoekers ook de kans op hart- en vaatziekten en astma bij kinderen. Wel blijven er extra maatregelen nodig rond Schiphol en in de regio Rijnmond. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AN Radio, de stem van jouw regio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstof.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. De maatregel geldt voor de demonstratie, waarbij ook PVV-leider Wilders zal spreken. Bewoners wordt gevraagd om losse spullen zoals fietsen, bloempotten en tuinmeubilair tijdelijk weg te halen. De gemeente neemt extra veiligheidsmaatregelen. Het centrum van Didam wordt morgenavond deels afgesloten voor alle verkeer. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Rond onder meer de Peel, de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug komt een zone van 1 kilometer met strengere regels. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Ook wil het kabinet uitstootplafonds per sector invoeren en strengere grenzen stellen aan het aantal dieren per hectare. De plannen hebben nog geen meerderheid in het parlement. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. Een motie van D66, ChristenUnie en DENK kreeg voldoende steun. Verschillende provincies hijsen de vlag rond Kittikotti al jaarlijks. En minister Heerma onderzoekt nu of de vlaginstructie voor rijksgebouwen kan worden aangepast. Een voorstel om van Kittikotti een nationale feestdag te maken kreeg geen meerderheid. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Volgens hem is het tijd om het leiderschap over te dragen aan een nieuwe generatie. Emans aankondiging zorgt voor verrassende reacties op Aruba, ook bij coalitiepartner Futuro. De premier is al 25 jaar actief in de Arubaanse politiek en geldt als een invloedrijke bestuurder. Als mogelijke opvolger is minister Sicilia genoemd. Hij wordt naar verwachting later dit jaar ook de nieuwe partijleider van de AVP. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Gelderse gemeente Montferland vraagt alle inwoners van het centrum van Didam om hun voortuinen leeg te maken vanwege een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum morgenavond. Het kabinet wil rond 20 grote natuurgebieden speciale stikstofzones instellen om de uitstoot ervan fors terug te dringen. Boeren in die gebieden moeten dan mogelijk innoveren, verhuizen of stoppen. Op 1 juli moet de Nederlandse vlag worden gehezen op ministeries en andere rijksgebouwen tijdens Kittikotti, wanneer het eind van de slavernij wordt gevierd. Dat vindt de meerderheid van de Tweede Kamer. En de Arubaanse minister-president Eman heeft gezegd dat hij op 1 januari stopt als regeringsleider. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt. Zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Volgens het hof zijn mensen die via het platform werken in feite uitzendkrachten en geen zelfstandigen. En dat kan gevolgen hebben voor onder meer vakantiegeld en andere arbeidsrechten. Temper zegt het niet eens te zijn met de uitspraak en overweegt om cassatie bij de Hoge Raad in te stellen. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de bekende pindakaasvloer van kunstenaar Wim T. Schippers is binnenkort opnieuw te zien in het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Het museum noemt de heropvoering een eerbetoon aan de recent overleden kunstenaar. De compleet met pindakaas bedekte vloer werd al in de jaren 60 bedacht. Volgende maand wordt hij opnieuw opgebouwd, al is nog niet bekend wanneer het publiek hem dan kan bekijken. Kunstenaar Wim T. Schippers overleed vorige week op 83-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
0: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
5: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.

0: Country, bluegrass, muziek.
1: Gaat hij weer?
0: Ja, ik stop ermee, Haro. Ja,
2: nee, je had te zeggen elke week.
0: Nou, ja, doe niet. Ik doe mijn best.
3: Geef niet, hoor.
0: Nee?
3: Nee.
0: Nee, maar ik ga ze niet allemaal meer noemen.
3: Nee.
0: Nee,
2: maar Americana mag je er wel bij noemen.
0: Oh, dat kan. Americana. Goed, dan doen we dat. Hou het bij die drie.
2: Ja. Ja, zo staat het ook op de site.
0: Ja, dat klopt. Dus. Ja. Maar goed, ja. Ik ga eerst Leen welkom heten.
2: Jij ook?
0: Ja, dankjewel. Ja, jij zit dichterbij, dus dan begin ik daar maar mee.
2: Dat is waar.
0: En dan Haro ook weer.
3: Ontzettend ver weg.
0: Ja, ja, ja, ja,
3: het is gigantisch.
0: Ik moet een verrekijker hebben.
3: Oh, nou dan ben je dat opticien, hè?
0: Ja, ja, ja. Dan ga ik Johan even welkom heten natuurlijk voor de techniek. Gerrit weer ook met de techniek, maar dan voor de microfoons. Valerie voor social media en foto's en dergelijke. En het verzorgen van af en toe wat drinken en dat tussendoor. Henny!
4: Hey!
0: Hij is er ook weer.
4: Ja, ja.
0: Dat, en dan als gast vanavond, Yara Beeks. Goedenavond.
5: Goedenavond. Hallo.
0: Ja, leuk dat je er bent.
5: Ja, leuk dat je mag komen.
0: Nou, met alle plezier natuurlijk, hè. Wij promoten graag onze Nederlandse artiesten.
5: Heel fijn.
0: En daar hoor jij ook bij.
5: Mooi, nou gelukkig.
0: Dus welkom. En ja, je vader was er ook bij, zag ik.
5: Ja, die is ook ergens.
0: Die zit ergens op het hoekje. Die, ja, die durft niet in
5: nee,
0: deze ruimte
5: die
0: te komen.
5: Die wil niet op beeld, denk ik.
0: Nee,
2: die komt straks wel tevoorschijn. Ja. Ja.
0: Dus, maar goed, we begonnen onze uitzending dus met Billy Carrington en Willie Nelson. Hard to be a hippie. Nou, ik voel me nog steeds een hippie, hoor. Ja, zeker.
2: Oeh, oeh.
0: Oh, nou krijg ik commentaar.
2: Ja, jij kon nog maar net kijken om, ja, om dat te kunnen zeggen.
0: Maar jullie wel.
2: Ja, wij wel.
0: Ja. Goed, maar we gaan dan door met Leen.
2: Ja. Ik heb twee grondleggers van het Amerikaanse genre uit de kast getrokken. Want die werkten zo mooi samen met een band die dat genre verder heeft uitgebouwd. En de erfenis van country music hebben verstevigd. Het leidt tot een van de mooiste versies van Dylan's You Ain't Going Nowhere. Destijds een hit van The Byrds met Roger McGuinn en Chris Hillman. En die namen dit live op met de Nitty Gritty Dirt Band. Voor het album van die groep Will the Circle Be Unbroken Volume 2 uit 1989.

0: eigenlijk wel een goede vraag aan deze vakantietijd. Hè? Waar ga je naartoe?
1: Ja.
0: Not going anywhere.
1: Ik weet wel waar ik heen ga.
0: Ja?
2: Nowhere.
1: Ja, niet kijk.
0: Wat?
1: Niet kijk.
0: Nou ja, goed.
2: Zijn nou naar de kerk?
1: Niekerk. Nijkerk is dat. Ja.
0: Oh.
1: In Barneveld is het Nijkerk.
0: Ja,
1: dat is
0: ja.
2: Nou ja, morgen.
0: Ja, wij zijn geen Nijkerkers. Nee.
1: Maar kom maar geen.
0: Weet je, Chris de Deur bent, was dat met Roger McQuinn en vriend Chris Hillman.
2: Ja.
0: Die komen elke week bijna wel ergens terug.
1: Ja,
2: bij jou wel,
0: verstopt,
2: ja.
1: Maar dat zit wel goed.
2: Nou, maar je kunt redelijk overweg met het tamelijk uitgebreide repertoire van deze twee.
0: Aardig gelukt.
2: Ik denk dat je
0: aardig wat opgebouwd in die paar jaar.
2: Eindeloos niet door kunt gaan.
0: Goed. Nou,
1: Aron,
2: ja, de volgende natuurlijk. Ja, Nancy Griffith. Ik dacht van, nou, dat wordt wel weer eens tijd. En ik zit dan voor mijn platenkastje. En dan staat er een hele rij met allemaal cd's van Nancy. En ja, ik betreur nog steeds dat ze zo vroeg voor haar doen dan althans is overleden. En,
1: ja.
2: Want ze heeft zoveel aardige dingen gedaan in de dit verband.
1: Ja.
2: En niet eens direct country, maar ja, zeer Nancy Griffith.

0: Love Conquers All. Nancy Griffith op de CD. Ja, hoe heet hij nou ook nog? Hij is volslagen onduidelijk. Want je kunt niet eens de datum van uitgifte lezen.
1: Nee, joh.
0: Nee. Ik heb een bril nog voor meegenomen. En denk, ja, het lukt niet.
2: Heet het album niet gewoon Nancy Griffith? Want het kan ook.
0: Nee, het...
2: Het
0: gaat niet eens de moeite. Het is een mooie cd. Ik geloof dat het een van haar latere cd's is. Dus dat, ja, dat intrigeert me dan wel. En dan waarom staat... En dan kijk je in. En dan...
2: Fladder, fladder.
0: Heb je een blanco.
1: Die mag je zelf invullen, Harm.
0: Ja, dat zou ik kunnen doen. Maar ik denk niet dat het erom komt. Nou goed. Er is genoeg materiaal van Nancy dat volslagen duidelijk wordt weergegeven op de CD's.
1: En dan gaan we naar de volgende. En dat, doen we dat een beetje voor onze truckers onder ons team?
2: Nou, dat speelt dan altijd toch wel in je kop op het moment dat, dat je die keuze maakt.
1: Ja.
2: Maar het was niet heel speciaal. Maar het komt mooi uit. Hij deelt net koeken uit. Dus voor Henny. De Drive-By Truckers. Ja, daar wilde ik graag eens een keer wat van draaien. Dat is een band waarin Jason Isbell nog een aantal jaren speelde. Het bleek nog niet eenvoudig om een keuze te maken welk nummer ik zou kiezen. Want ja, wanneer zat hij er nou wel in en wanneer niet? Nou, gelukkig hebben we daar altijd Wikipedia voor. En als we dat niet zouden hebben, hadden we altijd nog Appipedia om die te bellen. Ja.
0: Maar het is niet om de hoek, hè?
2: Ja, daarom. Ja. Ik zal nog eens wat dieper in de wapenfeiten van deze band duiken, want... Daar had ik deze week niet de gelegenheid voor. Dus pak ik wat ik toevallig tegenkwam. Santa Fe van het album The Big To Do uit 2010.

0: Nou, is u allemaal wakker?
1: Ja, nog wel.
0: Goed zo.
1: Ja.
0: We gaan het vanaf nu rustiger aan doen.
1: Oh, toch wel?
0: Ja, nou ja, goed.
1: We gaan naar Bluegrass muziek. En dan doen we. Ja, ja, is dat een band die bij de EWOP is geweest?
2: Nee, dat geloof ik niet. Maar ja, ik heb niet alle EWOP's meegemaakt, hè, dus dat zou ik niet zeker weten. Maar ik denk het haast niet.
1: Ik denk het wel. De Candy CD.
2: Hier. Oh, hey, hebben we hem weer. Ja. Ja, ja, nou ja, ik ben blij dat jij dat zootje een beetje bijhoudt.
1: Ja, ja, ja, zeker.
2: Maar Downhill Bluegrass Band. En het is een mooie cd. Ik heb hem nog niet eens zo heel erg lang.
1: Oh.
2: Nee, nee, ik heb ook nog maar... Dit is het derde nummer dat we draaien van deze jongens. Dus, dat klinkt lekker.

0: Downhill Bluegrass Band met The Grass of Tor.
1: Oei.
0: Ja, dat is mij even onduidelijk wat dat nou moet voorstellen. Maar jij weet ook niet, denk
1: ik. Nee, ik weet zo ook niet. Ik heb hem wel in mijn kast staan.
0: Okay.
1: Maar ik
0: Oh ja, dat is... Ja, dat is zo leuk. Hij heeft een hele grote kast en dan gaat hij zo nu en dan voor staan. En dan pikt hij er wat uit. En daar draait hij dan wat van. En soms denk je van, ja, waarom sta je nu wat vaker voor die kast? Want dan heb je wel eens een keer dat hij steeds weer dezelfde plaatjes draait.
1: En, hallo, ik ben nou zover?
0: Ja, nee, dat is echt heel lang geleden alweer, hoor. Want ja. Nu maar ik heeft ben, hij dat ik... zo door van... Ik moet daar en daar en daar.
1: Ja, maar ik ben nu zover dat ik dus de country en de bluegrass aan splitsen ben.
0: Ja, maar dat hoort ook zo.
1: Ja, maar dat heb ik nooit gedaan.
0: Ja, zo hier en daar laat hij nog wat vallen. Hè? Maar dat,
1: ja, maar ik zal het er niet over hebben wat ik laat vallen.
0: Nee, we gaan vrolijk verder hier.
1: Ja, alleen...
2: Ja, Rosanna Cash heb ik gevonden.
1: Leuk.
2: En haar echtgenoot John Lieventhal. Die brachten in 2021 namelijk een single uit... met, zoals dat niet gebruikelijk of niet ongebruikelijk is... twee nummers daarop. Het ene nummer heet Crawl Into the Promised Land. En onder die titel is die single ook de markt opgekomen... Maar ik kwam het andere nummer eigenlijk eerder tegen... en dat heet dus The Killing Fields. En wat er verder... Ik kan er niets interessants over vinden... ook niet of albums dat er staat... maar het is wel een mooi nummer... en dus verhoudt niets ons ervan... om dat gewoon te draaien.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Werkplatform Temper wordt juridisch gezien toch als uitzendbureau aangemerkt, zo heeft het gerechtshof in Amsterdam beslist. Daarmee krijgen de vakbonden FNV en CNV gelijk in hun klacht over schijnzelfstandigheid. Uit onderzoek

0: lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. AE Radio, stem van jouw regio.
1: Hey guys, this is Sierra Hole and you're listening to Countryland, the best station for country and bluegrass.

0: Without Love. Ray Wiley Hubbard. Ja, zonder liefde kom je nergens. Hij heeft nogal wat dipjes gehad in zijn carrière. Er waren zelfs periodes dat hij met zijn songs helemaal geen doorbraak had of wat dan ook. En toen is hij er op een gegeven moment zelfs mee opgehouden.
1: Zo.
0: En ja, zo rond 1900 is hij dan weer opnieuw begonnen. En dan denk je iedere keer als je weer een plaatje van hem draait van... hoe kan dat nou?
1: Ja.
0: Want we draaien al, weet ik hoe lang, nummers van Ray Wiley. Ja, en ze zijn allemaal geweldig.
1: Lekker om naar te luisteren.
0: Ja, maar ja,
2: mooi nummer.
0: Er is meer vanavond hier, hè?
1: Er is meer, want ik heb hier een Jara en die komt uit Doetinchem. En die komt vanavond bij ons op visite om wat muziek te maken. Dat vind ik dan weer zo gezellig, hè, dat we dat weer allemaal kunnen. Gezelligheid bij elkaar. En Jara...
2: rond het kampvuur.
1: Oh, rond het kampvuur.
2: Sorry.
1: Andy, steek het even aan het kampvuur.
3: Ja, doei.
1: Is goed. En dan gaan we luisteren naar Jara Beeks met...

0: De microfoon is voor jou.
1: Ja, dankjewel. Ja, superleuk dat ik liedjes mag komen spelen. Het eerste liedje wat ik ga spelen, dat is een eigen liedje. En het gaat over de lange weg die wij allemaal afleggen in ons leven. En onderweg, die weg, daar maken we heel veel dingen mee. Zowel leuke dingen als minder leuke dingen. En daar leren we allemaal van. En daar gaat het over. Het heet Where the Road Leads Me.

0: 다들 진짜
1: mijn gitaar weer langzaam in de stemming. Dit volgende liedje is een liedje van of Elvis Presley of Willie Nelson. Misschien dat jullie het weten, officieel. Dat is het liedje Always On My Mind. Ik ben er nog steeds niet achter. Oh, hij is nog van iemand anders. Oh, nou, kijk. Dan weet ik dat ook. Ja. Dan ben ik wel benieuwd van wie het dan wel is. So...

0: Don't it make you wanna sing?
1: Oklahoma Song.
2: Ja.
1: Nee, nooit gehoord, hè?
2: Nee, ik heb hem zeker nog nooit gehoord.
1: Nou, ja. Ja, ik wel natuurlijk, want ik heb ooit die LP gehad.
2: Oh ja.
1: Ja, Hart Exton.
2: Nou, prachtig. Ja,
1: we draaien hem zo nu en dan vaker. En ja. Toen kwam ik deze tegen en dacht van, ja, dat moet natuurlijk toch een keer gebeuren.
3: Ja, ja.
1: En daar was hij.
2: Ja.
3: Oké. Okay.
2: Dan gaan we verder met Leen weer en dat gaat. Ja. Ja,
3: oh, even.
2: Ik zie weer een hele mooie naam.
3: Ja, Craig Market. Maar dat zegt vrijwel niemand wat, denk ik.
2: Nee.
3: En Tom Jutts.
2: Ja,
3: dat zegt ons alles.
2: Ja.
3: Ja. Een artiest die ooit bij ons optrad, ik dacht 2 jaar geleden, is de van oorsprong Duitse Tom Jutts, die al jaren in Nashville woont en daar sinds 2003 actief is als zanger, liedjeschrijver, gitarist en producer. En ook als leraar in het liedjeschrijven aan de Belmont University in Nashville. En hij beschikt ook nog over een eigen studio, waar hij als producer actief is. Hij werkt met tal van artiesten die wij hier draaien, schreef liedjes voor hen, speelde mee in de begeleiding of produceerde hun album. Met een wat minder bekende artiest, Craig Market, maakte hij in 2015 samen een album dat als titel Nowhere to Hide draagt. En daar vond ik onlangs een paar mooie nummers van die ik hier in de loop van de tijd wil laten horen. En als eerste is dat Every Pilgrim Needs a Highway. Luister naar Tom Jutts en Craig Market.

0: Dat was fijn om ons allervriend Tom Jutts eens te horen.
1: Ja, zeker.
0: Tijd dat hij weer eens langskomt.
1: Ze zijn pas geweest, maar niet bij ons.
0: Oh, maar niet bij ons, nee, precies.
1: Nee.
0: Ja, goed. Nou ja, jammer. Dat was Tom Jutts en deze keer niet met Eric Brace, maar met Craig Markert. Every pilgrim needs a highway.
1: En dan gaan we naar de volgende. Ja, eigenlijk hebben we een paar van die artiesten die toch wel eens regelmatig terugkomen.
2: En dat hoort ook zo, want sinds we het ooit begonnen zijn, kan hij niet meer missen.
1: Nee, nee, zeker niet. En dan in twee uur op de Loving Brothers.
2: Leen moest er eerst nog mee kennismaken. En zijn oma zei toen van, die man moet toch een heleboel leed hebben meegemaakt.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: Want de stem van Jimmy LeFevre moet je even aan wennen. Dus, maar dat lukt jou ook wel zo meteen, hoor. Dus, de cd, Trail. Een live cd, dubbel cd. En ja, laat er nou een liedje van Bob Dylan opstaan. En ja, Leen die inspireert natuurlijk.
0: Niet,
2: hè? Dat, dan denk je van ja, dat kunnen we toch niet onderuit. En twee keer Bob Dylan vind ik ook niet erg hoor. Dat, en dan door diverse artiesten. Dat, dus, Jimmy LeFevre.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. Trump zou afkeurend op die beelden van de verwoestingen hebben gereageerd. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Beperkingen op Russische olie waren tijdelijk versoepeld. Ook zou het op de G7-top zijn gegaan over extra luchtafweer voor Oekraïne. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. Ze gaan vaker de gevangenis in en ook langer dan mensen met een hogere positie. Mensen met een beter inkomen of meer opleiding krijgen juist vaker een geldboete. Volgens het WODC spelen factoren zoals werk, inkomen en woonsituatie een rol in de uiteindelijke straf. De migratieachtergrond heeft volgens het onderzoek minder invloed. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
4: Great education to understand our statement.
5: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
6: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Weer doorgaan met die mooie muziekstijl, country bluegrass. American.
1: Ach ja, jij mogen niet meezingen, hè?
0: Nee, ja,
1: op de zender dan, hè, laat ik het zo zeggen. Ja,
0: nee.
1: Wel als de microfoon dicht staat.
0: Ja, maar, dat wel, ja.
1: Ja, ja. Zo jammer.
2: Maak er eens een keer een aparte opname van. Als de microfoon dicht staat, dat nemen we dan toch op.
0: Ja.
1: Dat is de reden waarom dat ik van nou, ik hou in het vervolg met mijn tetter wel, ja.
2: Inside Countryland.
0: En dan vertel ik nog even dat wat we gedraaid hebben. Dat is Russell Moore en Three Time Out. Met die old home place. Denk ik dan was dan terug. Mijn oude huisje.
2: Ja.
0: Aan Langstraat. Achter de bakkerij.
2: Oh,
0: dat denk ik, ja.
1: Oh, dat wisten zij ook.
0: Ja.
2: Even slikken, team. Even slikken.
0: Ja, ja, ja. We gaan door met... een klein beetje voor twee personen, Leen.
2: Ja?
0: Ja, Jana, die vindt hem mooi. En okay. Die heeft daar een beetje...
2: Drie zangeressen met een achtergrond in country. En country, rock en pop bij elkaar. Zet die drie bij elkaar en dan gaat de wereld voor je open. Dat gebeurde in 1987 toen Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris samenwerkte om een album te produceren dat de titel Trio kreeg. En hoe kan het anders? Alleen al in de Verenigde Staten meer dan 1 miljoen keer werd verkocht. Voeg dit bij de keuze van de nummers en ondersteuning door een keur aan topmuzikanten. Dan moest dit wel een groot succes worden. Those Memories of You werd ook op single uitgebracht.

0: Those memories. Het zijn toch mijn gedachten wel over de muziek. 30 jaar ja, country, bluegrass, old time, alles wat ermee te maken heeft. Die muziekstijlen die zitten in mijn geheugen. En nu gaan we wat anders in mijn geheugen zien te krijgen. We gaan een interview doen met Yara Beeks. Goedemiddag, ja. Avond. Goedenavond.
1: Ik ga bijna medemiddag. Ja, goedenavond.
0: Ja. Jouw muziekstijl, country, hoe kom je eraan? Hoe ben je er zover toe gekomen?
1: Ja, ik was een beetje aan het ontdekken van welk muziekgenre vind ik nou bij mij passen, welk vind ik leuk. Dus ik heb echt van alles gedaan, van rock, Nederlandstalig, Duitsstalig, slager, naar rock en country. En toen kwam ik toch wel achter dat de countrymuziek toch wel, dat eigenlijk het mooiste en het leukste vind om te doen. Ja. Komt denk ik ook door die snik in de stem. Maar daarnaast ook die instrumentatie die in de country wordt gebruikt, dat spreekt me altijd heel erg aan.
0: Ja, ja. En doe je dat alleen? Of heb je nog meer mensen om je heen waar je mee speelt?
1: Ja, ik speel veel alleen. Maar ik heb daarnaast ook een begeleidingsband. Met de contrabas, gitaar en met een drummer erbij. En het verschilt eigenlijk per evenement waar we staan. Dus soms sta ik alleen, soms staan we als duo, soms als trio en soms als hele band. Zo. Dus dat is heel leuk.
0: Ja. Ja. Heb je daar veel werk mee?
1: Ja, ik ben voornamelijk in de periode van mei tot en met september. Voornamelijk is het echt wel heel druk. En sta ik elke weekend wel op het podium.
0: Zo.
1: En soms meerdere keren.
0: En toevallig vanavond een keer vrij?
1: Ja, ik heb donderdag gespeeld, gisteren gespeeld. En vanavond ben ik hier.
0: Zo.
1: Dus ja.
0: Op jouw leeftijd en dan al zoveel bezig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Heb je ook eigen geschreven werk?
1: Ja, ik ben denk ik sinds mijn 14, 15 ben ik gaan schrijven. En dat doe ik nog steeds heel veel, samen met de gitarist van mijn band onder andere. En ik vind het allermooiste om te gaan schrijven dan over teksten die verhalen die ik zelf heb meegemaakt en over mijn gedachten en gevoelens. Dus de liedjes die ik schrijf, dat zijn ook best wel vaak persoonlijke verhalen.
0: Ja, maar dat is country, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: dat gaat van je geboorte tot aan je sterven toe. Ja. En daartussen kun je alles schrijven wat je maar wil, vind ik.
1: Ja, maar dat vind ik ook de mooiste liedjes altijd.
0: Ja, ja. Heb je ook nog vrienden en kennissen die zeggen van... hey, dat is leuke muziek wat je maakt? Of is dat een beetje moeilijk?
1: Nou, het is niet het genre waar zij naar luisteren, nee.
0: Ja.
1: Nee, maar ze supporten mij wel daarin, dus dat is,
0: dat is gelukkig. Goed. Dat is gelukkig. Ja, country muziek.
1: Ja.
0: Je zei al, eigen geschreven werk. De inhoud van je muziek, waar komt dat vandaan?
1: De inhoud, dus je bedoelt de teksten?
0: De teksten, ja.
1: Ja, veel uit de dingen die ik heb meegemaakt. Als ik even kijk naar bijvoorbeeld een liedje, dat gaat over het overlijden van een dierbare. Het gaat ook vaak over hoop. Mm. Lekker mijn eigen weg gaan. En ik zie wel wat eruit komt. Ja, en daar gaat het vaak over.
0: Ja, je woont in Doetinchem.
1: Ja.
0: Treed je ook veel op in Duitsland bijvoorbeeld?
1: Ik denk, niet heel veel. Ik denk 1-2 keer per jaar of zo dat ik daarheen ga. En toevallig in augustus staan we daar met de band. In de stadboon, zoiets. Ik ken het niet, nee. Maar het is net over de grens.
0: Ja.
1: In Keulen zijn we geweest. Dus we zijn wel in Duitsland en België zijn we ook geweest.
0: Ja.
1: Dus heel veel optredens, verschillende optredens. En dat is juist het leuke.
0: Ja. Weten jullie nog wat jullie zeggen van dat? Dat wil ik graag even bespreken met je.
2: Nou, het was reuze interessant om jou te horen.
1: Okay.
2: Jouw stem is heel mooi.
1: Dankjewel.
2: En ja, heel natuurlijk. En alsof je het inderdaad... Ja, je doet het ook al jaren.
1: Ja.
2: Dus ervaring heb je genoeg.
1: Ja.
2: Ja, genoeg. Je hebt nooit genoeg ervaring natuurlijk. Maar je komt een heel eind.
1: Ja, ik ben sinds mijn 11e show bezig. Ja. Dus vanaf toen ook al heel veel opgetreden. Ik ben nu 10 jaar onderweg. 10 jaar jubileum, zei ik al. Ja.
2: Ja, dat kan niet iedereen zeggen, hoor.
1: Nee.
3: Dat is wel. Zeg, de zalen of de plekken waar je optreedt, zijn de kleine zalen openlucht festivals of...
1: Van alles.
3: Van alles.
1: Van alles. veel festivals. We zijn nou ook meer bezig met kleine intieme luisterconcerten. Dat doen we onder andere in Schouwburg-Lochem eind dit jaar. Ik ben nog met andere locaties bezig. En festivals, bruiloften doen we ook wel eens. Kroegjes, restaurants, van alles.
3: Wat doe je het liefste dan?
1: Luisterconcerten.
3: Ja?
1: Ja.
3: Toch wel met een beetje intiem publiek,
1: ja,
3: zeg maar.
1: Ja, het hoeft echt niet geen grote zaal te zijn, maar gewoon waar 50 tot 100 man in kan. En dan gewoon lekker spelen.
3: Ja.
0: En wat je vanavond hier doet, wat vind je daarvan? Om,
1: ook leuk.
0: Ja?
1: Met alles met optreden vind ik leuk. Ja. Dat is, ja.
0: Nou, ja, je bent
1: gelukkig
0: straks,
1: ook maar.
0: Hè? Je bent straks ook weer terug te luisteren natuurlijk, hè? En terug te kijken.
1: Ja,
0: voor de mensen.
3: Ja, want ben je aan andere streek of lokale radio's bij er ook geweest in Nederland?
1: Ja, bij ons is dan Omroep Gelderland de grootste.
3: Ja, ja.
1: En ook als ik nieuwe muziek uit heb, dan kom ik daar wel even langs.
3: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
3: Ja, dat ze daar ruimte voor maken.
1: Ja, zeker. Ja, ja, die supporten wel heel erg wat ik doe.
3: Ja.
1: Ja.
3: Nou, dat doen wij ook graag.
0: Dat doen we zeker graag. Dus als je weer wat nieuws hebt, LP of CD of wat ook, meld het ons. En,
1: ga ik doen.
0: We kijken of we ruimte voor je hebben, maar dat is meestal wel wat goed komt.
1: Mooi, heel fijn.
0: Goed, dan ga ik jou bedanken voor het interview. En dan ga ik zometeen gaan we weer luisteren naar muziek van jou. En nu ga ik zeggen dankjewel, Jaren.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we verder met muziek.

0: Het bijzonder gevoelvolle geluid van de Louvin Brothers.
1: Een heel ander soort nummer als... Ja,
0: ja, maar
1: als je anders draait.
0: Ja, maar ze deden van alles, hè?
1: Ja.
0: Het is... Bluegrass was het nooit, niet. Ja, gewone country is het in principe wel. Want Johnny Cash zou dit liedje ook geweldig kunnen zingen. Ja. En om over Willie Nelson maar te zwijgen. Maar ja, zo zijn er een heleboel. En ja, de CD heet zo mooi. Hè? The Louvin Brothers Sing and Pray Their Current Hits.
1: Ah, okay.
0: Want hits hadden ze wel, ja.
1: Ja. Muziek van Paul Simon. Die kun je zonder problemen bij het kampvuur spelen en zingen.
0: Sure.
1: Althans, een groot deel ervan. Vandaag een wat minder bekend nummer van een van zijn eerste soloalbums. Paul Simon heet dat gewoon, uit 1972. En het nummer heet Duncan. Het is het verhaal van de ervaringen van een visserszoon op zijn eerste ontdekkingsreis, om het maar eventjes kort samen te vatten. Het werd ook op single uitgebracht en kreeg slechts een bescheiden hitnotering. En voor de liefhebbers, we horen ook Los Incas. De fluitisten die we ons herinneren van El Condor Pasa. Hier is Paul Simon.

ik zou bijna willen zeggen, ja, nou weten we het wel. Nou, te duur dan wordt het melodietje toch een beetje zat. Maar goed, het was leuk om dit nummer weer eens een keer te horen. Duncan van Paul Simon. En nou ja, met Los Incas op de achtergrond. En dan een duo waarvan ik zelf nooit eerder hoorde. Richard en Mimi Farinha. Richard dus, die kwam uit New York en belandde in Greenwich Village, waar hij in de folk scene van begin jaren 60 terechtkwam en bevriend raakte met Tommy Makem, Bob Dylan en Eric von Schmidt. En Mimi was de jongere zus van Joan Baez. En de twee ontmoetten elkaar in Europa en zijn getrouwd met elkaar, trokken naar de westkust van Amerika en traden voor het eerst op tijdens het Big Sur Folk Festival in 1964 en kregen een contract aangeboden bij Vanguard. Zij brachten hun eerste album uit in 1965, getiteld Celebration for a Great Day. En daar draaien wij een destijds bekend nummer van het duo, Pack Up Your Sorrows.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. De Oekraïense president Zelensky heeft tijdens de G7-top in Frankrijk de foto's laten zien aan de Amerikaanse president Trump van de schade aan het historische kloostercomplex in Kiev door Russische aanvallen. De VS overwegen weer strengere maatregelen tegen de Russische oliehandel, zei Trump. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Datacentrum blijkt dat verdachten met een lagere sociaal-economische positie gemiddeld zwaardere straffen krijgen. En de vier Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen twee voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het is komende nacht tussen de 8 en 13 graden bij weinig wind. Morgen is het toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Jerry Rafferty, Don't Give Up On Me. Ja, blijft mijn lievelingsnummer van
1: Nou, ik kan
0: Jerry.
1: Me voorstellen, ik kende het eigenlijk niet.
0: Jammer, hè?
1: Het is zo goed nummer, dit.
0: Steeler's Wheel was ooit het beginproject van Jerry.
1: Ja. En
0: Joe Egan, die deed ook mee daar in Steeler's Wheel. En die was ook hier weer te horen.
1: Okay.
0: Dat, ja, dat komt allemaal lekker bij elkaar. Ja. Dus ik dacht van, het moet toch eens een keer hier gebeuren.
2: Prima.
0: En zie hier.
2: Het is gelukt.
1: Daarom. Mag ik de hoes van de cd even vasthouden?
0: Jazeker.
2: Ja, dan ga ik even wat anders vertellen.
0: Een boekje geven.
1: Ja. Dan kan Tiemann ook zijn werk gaan doen.
2: Ja, ja, ja. Ah,
0: mooi. Nou.
2: Ja, Yara met haar warme stem, gitaar en herkenbare songs weet Yara precies de snaar te raken waar countrymuziek om draait. Eerlijkheid, puur en dicht bij het hart. Nou, dat wou ik even zeggen.
3: Mooi.
2: En dan wil ik erbij zeggen dat de microfoon is weer van jou.
3: Dank je. Ik ga een liedje spelen. En dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: bedankt.
1: Ja, mijn laatste liedje, dat is mijn nieuwste single die vorige maand is uitgekomen. En dat liedje dat gaat over het lentegevoel, wat ik altijd heel fijn vind. Dus de zonnestralen weer en de geur van de bloemen. Dus voor wie het leuk vindt, hij staat ook op Spotify. En het liedje heet Brighter Days.

0: Ah, je zag Leen helemaal opveren. Hè? Want die dacht van, ha, na die Inca's... nou, krijg je de mooiste folkband ter wereld.
1: Ja.
0: De Chieftains.
2: Prachtig.
0: En niet alleen het met een heleboel mensen. We hebben de hele cd al wel een keer gedraaid, geloof ik. Maar deze nog nooit. Gillian Welch en David Rawlins. En Gillian kennen we natuurlijk nog van... Ja. Oh, Brother.
1: Ja.
0: Enzovoort. En nog een... Ja, ik heb natuurlijk diverse cd's in de kast staan.
1: Ja.
0: Die zeer voor zichzelf spreken. Maar niet iedere is niet gebruikbaar in dit geweldige programma. Oh. Maar deze was wel mooi. Ja. De Chieftains.
1: Ik vind het altijd lekker, hoor, deze muziek.
0: Anders ik wel.
1: Nou, goed. Dan komen we het weer overheen.
0: Ja.
1: Dan gaan we weer naar Leen met de Cowboy Junkies.
2: De Cowboy Junkies, ja, dat is een Amerikaanse alternative country en folk band. De Cowboy Junkies. Uit Canada dus. Hoofdzakelijk bestaande uit leden van de familie Timmins.
0: Ja,
2: ja
0: dat, Margot en nog
2: ja, wat. Ja, ja, enzovoorts. Ja, ja, ja. Ja, drie
0: stuks daar.
2: Drie Timmins en één niet. Een oude vriend. We horen ze hier niet zo vaak. Reden waarom ik hem maar eens uit mijn kastje heb getrokken. Veel kleiner kastje.
0: Heeft niet.
2: Een soort nachtkastje eigenlijk meer. Oh, ik koos voor een mooie track van een album Black Eyed Man uit 1992. Een eigen compositie van Michael Timmins, de gitarist van de band. Dit is A Horse in the Country.

0: De Cowboy Junkies uit Canada. Ik zal er eens wat ander werk van op gaan speuren. Moet te doen zijn.
1: Ik hou je eraan.
0: Hey, anders kom ik wel een keer langs bij jouw kast.
1: Dat is goed hoor.
2: Ja. Die kasten zijn wat, hè?
0: Ja.
1: Er staan nog wel leuke dingen hier.
0: Ja.
2: Goed, we gaan bijna afsluiten. Eerst wou ik even vragen aan je van... wat is jouw inspiratiebron? Welke artiesten?
3: Mijn inspiratie? Dat is een goede vraag. Ik hou mijn inspiratie aan Dolly Parton. Vind ik een goede. Vince Gill.
2: Ja.
3: Heel goed artiest. Ilse Lange natuurlijk ook.
2: Ja, zeker.
3: Voornamelijk Didi. Alison Krauss de laatste tijd. Heel veel. Dat is ook een inspiratie van My Single Brighter Days.
2: Ja.
3: Toch die akoestische bluegrass instrumentatie vond ik heel vet. En dat heb ik ook gebruikt in mijn nieuwe single.
2: Leuk, dat gaan we dan een keer beluisteren.
3: Mooi zo.
2: Goed, wat nog meer? Waar kunnen we jou vinden op internet?
3: Ja, ik heb een website, www.jarabeekjes.com. Met evenementen, muziek, van alles, video's. En je kunt me vinden op Facebook en Instagram onder naam Yara Beeks.
2: Dus je blijft gewoon je eigen naam gebruiken in alles.
3: Ja, zeker. Ja.
2: Volgens mij hebben we het zo gehad. Blijf nog even rustig zitten, want we gaan zo meteen afsluiten. Maar eerst gaan we nog even naar Haro.
1: Ja, gelukkig, ik dacht al. Ja. Naar mij, dat is natuurlijk een hele andere zaak. Kate McKenzie. Ik denk dat jou ook wel aan zal spreken, Yara. Ook nog eens een keer, The Age of Innocence heet de CD. En die zingt ze heel fraai trouwens, hoor, met diverse nummers. Standing Still krijg je zo meteen te horen. En daar heb je begeleiders zoals John Reisman, Tony Furtado en meer van dat soort bluegrass-coryfeeën. Hier is ze.

0: Nou, dat was de laatste plaat voor vanavond.
1: Kate McKenzie.
0: Ja, dat wou ik net zeggen, maar jij was me weer voor.
1: Ach joh, dat... Ja. Billy Forster. Ik heb nou mijn bril weer af, hè. Dat, is, dat scheelt toch wel weer een stukje. Dat Tony Furtado hadden we genoemd. Maar die hele cd van haar, Age of Innocence, wordt dus begeleid door al die bluegrass-corifeeën. En dat spreekt meestal boekdelen, want als je zomaar wat gaat zingen, dan verzamelt je die mensen niet om je heen.
0: Nee.
1: Die komen alleen maar omdat jij heel goed bent.
0: Vind ik ook.
1: Dus, Yara,
2: zet hem op.
1: Verzamel ook inderdaad mensen om je heen die heel goed zijn. Dan maak je daar een uitstekende samenwerking mee aan. Ja.
3: Ik ga het proberen. Kijk,
1: succes.
3: Dank je wel.
2: Heel veel succes.
0: En wat ook nog heel leuk is. Kijk, er gebeurt in Nederland op bluegrass muziek heel veel. Maar ga meedoen met sessions. Met jam sessies.
3: Jam sessies.
0: Ja, dan leer je heel veel.
3: Okay.
0: Jammer genoeg kunnen wij dat niet meer doen. Want wij hadden dus 25 jaar de EWOP, het Bluegrass Festival in Voorthuizen.
3: Oh ja.
0: En dat was alleen maar jam sessies en wat op podium.
3: Oh, leuk. Ja.
0: Dus ja, jammer genoeg bestaat dat. Ja, het bestaat nog wel, maar rustenden. Dus ik ga jou bedanken voor het aanwezig zijn. En ik hoop dat de reis niet voor niks geweest is en dat je ervan genoten hebt.
3: Dank je, zeker. Dank je wel.
0: Dat je vader jou straks weer netjes thuis afzet.
3: Ik denk dat ik mag rijden.
0: Oh, mag jij rijden? Oh, kijk, er komt iemand om de hoek. Goed, Leen, jij weer bedankt.
2: Ja, jij ook bedankt. Het was weer een waar genoegen.
0: Ja, en Harro, jij ook weer bedankt.
4: Hetzelfde.
0: Johan, bedankt voor de techniek. Gerrit, ja, ook weer bedankt voor jouw techniek. Valerie voor social media en dingen. Gerrit, jij weer bedankt. En luisteraars, u bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
1: Bye bye.
5: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. De demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. De FBI heeft een aanslag verijdeld rond het UFC-vechtevenement bij het Witte Huis in Washington. Er zou een plan zijn om de duizenden bezoekers aan te vallen met drones en mogelijk sluipschutters. Meerdere verdachten zijn gearresteerd, waaronder een 19-jarige man uit Ohio, die wordt verdacht van onder meer poging tot moord op een regeringsfunctionaris. De groep zou volgens onderzoekers ook politici hebben willen treffen die banden hebben met pro-Israëlische organisaties. En de 4 Nederlandse militairen die tijdens een oefening in Duitsland na een botsing tussen 2 voertuigen gewond raakten, zijn niet in levensgevaar. Ze liggen in het ziekenhuis. Het incident gebeurde tijdens oefening Fighter Lion in de buurt van Münster. Een zwaar gepantserd voertuig van het type Boxer kwam in botsing met een Fennec-verkenningsvoertuig. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Aan de oefening doen duizenden Nederlandse en Duitse landmachtmilitairen mee. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

5FM en op 106.8FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.